tijd, A Man Without Love, die Engelbert Humperdinck, zeg ik de canción die eind 1968 was, bonita, no? Cantica nee, no te cava, sigur que no. Zeg ik de Donny Osmond, I'm leaving it up to you.

0: 88.9 FM Stereo.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wall.
2: Buscando una compañía renombrada, certificada y que contará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeje, nos encalice mix of granite sefta. E para jardim de bussonho, nos oferece unwashed mix stone. Para nos contratistas, nos tem base course, lo cual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
3: Sim, we hebben um president Nobel. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is een Nobel. Hij is sharp en hij is een bon. Weet je, het is heel goed dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is inderdaad een probleem. Weet je, zolang intentioneel. Die kritiek, dat boom. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven. Hè, dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is niet dat is stijl. Het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police. Orbo by Papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta. Ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Ik heb hem ook een brief teruggestuurd. Maar wat ik vooral heb gedaan, kijk, wat heel important voor mij is, laten we ons in verbinding, laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT. Zodat we kunnen praten. En dat we, ja, kijk, nog steeds om met elkaar in komen, weet je wel, het welzijn. En bienestar die collega lang en bienestar die organisatie, dat is wat we allebei samen willen. En volgens mij moet dat het doel zijn. Dus minuting un problema cu un attitude critico. Dat is alleen maar goed. Pero intención lang meste tabón. Dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Orbe dat gewoon solamente critico, alleen maar om kritisch te zijn, dat is destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar een goede samenwerking, hè, met de vorige bond. Hebben we ook goed samengewerkt. Dus ik hoop dat we dat nu kunnen voortzetten. Nee, eigenlijk weet je, kritisch houden not verkeerd. Weet je, een attitude critico not verkeerd. Dat het dan mistel, pabusca, solutionang. In plaats van problemenang. Dat is mensen trahuntu, busca harmonia. En niet constantemente alles benoemen wat fout is. Want het creëert verdeeldheid, het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Dat is gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Vind ik jammer, het is ook niet mijn stijl, maar met de respectatie stijl. Ik zou zelf niet achter iemand zijn rug praten zonder dat die persoon zich kan verdedigen. En aan de andere kant denk ik dat het altijd goed is, voordat je iets zegt, dat je wederhoor pleegt. Hè, dat om, en toetst of wat je wil zeggen of dat ook de waarheid is. En dan krijg je ook geen onrust of verdeeldheid. Hè, en dan praat je. Maar kijk, voor mij is het erg belangrijk om professioneel te blijven. En als ik spreek ik over feiten, gewoon getoetste feiten. Zei het daar echt? belangrijk voor mij. Maar het is geen kritiek. Mijn respectatie stijl en iedereen is anders. En ik doe vooral een handreiking om hier te komen bij ons om te praten. Zodat we ja, gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef en de voorzitter ja, als voorzitter van de bond. Hè, om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.
4: Bom de gás mexido na do vostres, sem las. Passer e ver esse um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para uno completamente bem. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda tem que o gesto de per dia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: En sintonía de Boguía 88.9.

0: Pues a ver, toma lugar lo que está apertura de Epcot de Holanda. Y hay aquí, ahí va como tema cooperación dentro de Epcot y Reino.
1: Nou, kijk, de investering in het Koninkrijk is dat we het Koninkrijk veel meer op een positieve manier moeten gaan benaderen. Het Koninkrijk bestaat uit 4 landen. En dat zijn in het Caribisch gebied Sint Maarten, Curaçao en Aruba. En aan deze kant van de plas is dat Nederland. Met elkaar zijn we dat Koninkrijk. Dat heeft een bepaalde geschiedenis. Daardoor is het er ontstaan. Maar over die geschiedenis valt veel te zeggen. Moeten we ook veel praten, want die geschiedenis speelt vandaag ook nog steeds een rol. Je moet je geschiedenis begrijpen. Dat is heel belangrijk in dat koninkrijk. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook van elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid, om ervoor te zorgen dat alle mensen in het koninkrijk echt een toekomst krijgen die ze verdienen. En dan hebben we het over voedselzekerheid, dan hebben we het over gezondheidszorg, dan hebben we het over veiligheid. Er zitten toch 3 eilanden bij de benedenwinden die in die moeilijke situatie zitten, waar begin dit jaar met Amerika, Venezuela, allerlei dingen gebeurd zijn. Ja, waar mensen zorgen over hadden. Dus veiligheid is ook heel erg belangrijk. En natuurlijk de bestrijding van armoede en onderwijs. Dus er is heel veel in het Koninkrijk te bespreken. Ik was heel enthousiast over het feit dat de minister-president al zo snel van Nederland naar het Caribisch gebied is gereisd om van alles en nog wat te bespreken met de eilanden en de landen. Nou, dat doen wij in het IPCO ook. We willen daar ook effectiever in zijn. Dus we willen meer uiteindelijk voor onze bevolking weten te realiseren. Dat is de essentie waar het over gaat. Het systeem is natuurlijk voor een gewone bewoner van een van de landen of de eilanden ingewikkeld. Ook in Nederland weet bij lange na niet iedereen dat het Koninkrijk bestaat uit 4 landen en dat Nederland ook nog een land is wat 3 eilanden in het Caribisch gebied heeft. Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat weten heel veel mensen. Hoe die structuur precies in elkaar zit, dat weten heel veel mensen niet. Dat is misschien ook niet zo erg, want het is ingewikkeld. Wat veel belangrijker is, dat is dat iedereen in elk land van het Koninkrijk de meerwaarde ziet van het Koninkrijk. En dat we voor elkaars veiligheid kunnen zorgen. Dat we voor goed onderwijs kunnen zorgen. Dat we die armoede die er in veel landen toch te omvangrijk is, dat we die naar beneden kunnen krijgen. Dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik denk, als mensen dat zien, dan zien ze de meerwaarde van het Koninkrijk. Dus het gaat om concrete punten die voor het leven van mensen in alle dag, dat belangrijk is. Het is een communicatie en een investering in het hele Koninkrijk. Dus dat betekent de landen, 4 landen. En ook natuurlijk Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die onderdeel zijn van Nederland. Ja. En daar moeten we meer uithalen, zodat de mensen die ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen, dat zij ook zelf trots zijn op het feit dat ze burger zijn van het Koninkrijk. Maar ja, die trots, die moet je ergens aan ontlenen. Dat moet je zien. En die meerwaarde moet je merken. En soms merk je dat, soms niet. We moeten zorgen dat de burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk en de burgers hier dat beter merken.
0: En quadro di conferenza aquí di EPCO, parlamentario Rutlin Lendora, miembro di Fracción di Futuro, ad un vista strutturale arriba el lanzpaquet y también es geschille regeling den reino.
2: Maar dat is wat ik geschillen regeling is algo que más que 10 años en 2010 het andando. Maar het is llegando su punto final, en de euro wat we kon doen, het is te bijna 4 países, 3 países que namens een parlamentario nam, we bien junto bij un punto común. Pero het is algo que nos hace que het hopi importante, para ahora het in disputes, ahora het in geschillen, ahora het in discussion, den reino, con una manera civilizada, nos ponemos en la mesa junto y con nos tiene un ley acaparra, un regeling, que nos explica nos cómo nos está en la discusión ahí. Esta casi en su punto final, ahora que está en el país del reino, el país del caribense del reino, es Aruba, Sint Maarten y Curaçao, para que hay rondo a el punto final, para ir ahí conjuntamente nos va junto con Holanda, para ver cómo nos va a arreglar ese.
3: Dat is een punt dat dan ook je discussie in het moment dat je riba.
2: Dus we die geschillenregeling, daar hebben we papier over die andere regeling. Ik moet ook ondergronden om dat toer ik water parlementariër aan de Reino. Tempo die COVID, ik voel voor Abin Kupora Kita Eko of Mesa. En dan ben ik over naar een landspakket. Dan is het toerwa ook een landspakket aan Ayuda, ons país para beneficiar, toer in diferente país dan de Reino. Pero, no sa que realidad ta ku ora bahasi bo analysis bo interno ku bo externo analysis bo tari para ku eigenlijk bo notie kapasidad pa carga. E las paquete na ta suposti ta acabando e ay aki, no se financiamento e back up kapasidad tecnico ku nos ting di vanuit Hollanda. E pregunta ta si nos quer que da verleg. Que da si bo ken verleg, si bo ken extendi, e se ke men di ku bo tari da puntrando Hollanda e mi mester e back up. Nos bo tari overweg pa bo Kiko ta importante, pero nos sasi ko de tempo nan defini ko nos tata ting, nos no alogra pa kaba turkos. Nos po para riba nos misun pia pa sigi, of nos ke extendi, pa un e eigenlijk proposal ta pa extendi ko dos IMAs, pa wak iora e ku e backing, ku e technical e e backing financiero, si nos po sigi pa logra e ko nan kuta den pipeline ko a kumisa kaba, e nos no pora keda klaku nan ainda.
0: Quedando arriba mes un tema o etari presidente di comisión y relacionan di reina Anushka Bigman. EPCO como plataforma tapa fortalece reino. Pues diálogo, cooperación y resultado nan concreto.
4: Het IPCO is daar natuurlijk al een voorbeeld van. Dat je echt met de vier landen in overleg bent, in gesprek treedt. Nu volgens het nieuwe model van mevrouw Westcott-Williams, volgens het paper, dan nu ook een andere werkwijze hebt, waarbij er een hoofdthema is en twee subthema's. Dus dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast binnen de commissie dat de woordvoerders er continu op wijzen dat zij ook bij hun collega-woordvoerders in de andere commissies, zoals sociale zaken, zoals buitenlandse zaken, infra, etc. Hen wijzen op het belang van de vier eilanden. Okay. Nou ja, sowieso ben ik als voorzitter natuurlijk niet inhoudelijk verantwoordelijk. Daar hebben we gewoon onze woordvoerder voor, Hira Dijk. Zij is namens D66 ook de woordvoerder op Koninkrijksrelaties. Dus ik denk dat die vraag iets gepaster is om bij haar neer te leggen. Maar wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is binnen een familie. Hè, u weet zelf hoe de familiedynamieken soms gaan. Heb je goede en heb je slechte tijden. En volgens mij is het heel belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven staan en met elkaar dus het goede gesprek aan te gaan. En daarom vind ik het ook heel mooi en ben ik heel blij dat staatssecretaris Erik van den Burg heeft aangegeven dat hij tijdens het IPCO informeel met de delegaties in gesprek wilt gaan, ook over samenwerking.
0: Parlamentario Edgar Vrolijk, miembro di fracción di MEPA, expresa su satisfacción que avanzan a lograr especialmente riba ejes que le reglen cual está un tópico de gran interés para Isla Nang del Reino.
5: Vamos por papel ampliamente, en el intervalo cual está un tópico que está de interés que está que le reglen, con su auto de un par de cambio, además de nos haya el responsable de cambio por el Davis Debt de Aruba, y ahora que nos nos palabra que refieren de pasar riba Nang, y a la vez también corso lo pide para mandar tu recambio también a mes un DWZ también para si no hay pues llega a una formulación concreto que está paz con estatuto y así no hay nos puede llegar a otro que men nos está opilio y positivo que mita quiere de día nos dilante nos puede llegar finalmente a el draft y mita quiere de en transcurso de su de Zoomer que nos puede entregar esa aquí en la tuita cámara.
3: Esa que es la última curva, entonces para poner el punto de I.
5: Sí, esa que es la última parte, pues nos hay un consejo también de Rad van State, hobby positivo, mi tajay, manema visionan siempre, y va a base de nuestra fórmula, y siempre ahora para atrás, junto de tres islas, de tres diferentes pensamientos, tres diferentes cabezas que está pensa, pero al final día nos tenemos un common ground, y nos tenemos percurar para ti un casquillo regla. Esa es importante, para percurar, para pushar Julana de un camino con ángeles, que nos no me se llega de un casquillo, con ángeles, para tener que percurar, para tener un foro overleg, para por llegar a otro manera país tan grande, manera país tan madura, con nosotros trajo otros y en verdad porque papi de samanwerk que me hace esta intención y me te quiere para sumar nuestras ofertas.

0: Cambiando di tema, ove tardi, sindicato di polizia rubano sta spatting su presidente Novo e alto commissario di cuero policial Aruba spera cu portra di cerca cu e sindicato, pues alto commissario señor Ramón Arnhem ta amplia más.
1: Sì, we hebben natuurlijk een president Novo. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is het is nobel. Hij het is sharp en hij het is bon. Weet je, het is heel goed dat hij dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is en dat een probleem. Weet je, het zolang intention lang. Die kritiek, dat boom. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven. Hè, dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is met dat respect aan zijn stijl. Het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police, orbo by papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta. Ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Ik heb hem ook een brief teruggestuurd. Maar wat ik vooral heb gedaan, kijk, wat de hobby importante para mí is, laganos in verbinding. Laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT. Zodat we kunnen praten. En dat we, ja, kijk, nos ting un metro en común, weet je wel, het welzijn. En bienestar die collega lang en bienestar die organisatie, dat is wat we allebei samen willen. En volgens mij moet dat het doel zijn. Dus no tengo un problema con un actitud crítico. Dat is alleen maar goed. Pero intención lang met de tabón. Dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Of dat gewoon solamente crítico, alleen maar om kritisch te zijn, dat is destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En dat samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar goede samenwerking, hè, met de vorige bond. Hebben we ook goed samengewerkt. Dus ik hoop dat we dat nu kunnen voortzetten. Nee, eigenlijk weet je, kritisch houden not verkeerd. Weet je, een attitude critico not verkeerd. Pero también stel pa busca solución nang. In plaats van problemen nang. Met z'n tra junto, busca harmonia. En niet constant alles benoemen wat fout is. Want het creëert verdeeldheid. Het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Het is gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Vind ik jammer, het is ook niet mijn stijl, maar met een respectatie stijl. Ik zou zelf niet achter iemand zijn rug praten zonder dat die persoon zich kan verdedigen. En aan de andere kant denk ik dat het altijd goed is, voordat je iets zegt, dat je wederhoor pleegt. Hè, dat om en toetst of wat je wil zeggen of dat ook de waarheid is. En dan krijg je ook geen onrust of verdeeldheid. Hè, en dan praat je. Maar kijk, voor mij is het erg belangrijk om professioneel te blijven. En als ik spreek, spreek ik over feiten, gewoon getoetste feiten. Zij het daar echt belangrijk voor mij. Maar het is geen kritiek, mi respecta su stijl en iedereen is anders. En ik doe vooral een handreiking om hier te komen bij ons om te praten, zodat we gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef, En de voorzitter, ja, als voorzitter van de bond, hè, om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.